wacht aan de deur. Ik ben daar gelijk geteet. Ik ben daar gedacht, ik het aan de deur. Ik ben daar gedacht, ik het aan de deur. Ik ga maar zo wacht aan de deur. Ik krijg een zo'n kerstakker. Ik krijg een zo'n zes of zeven. Ik krijg een zo'n kerstakker. Ik krijg een zo'n zes of zeven.